0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar-series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1-circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport. O'Ward kijkt met waardering terug op de opgedane ervaring en de kans om in de Formule 1 auto's te rijden. O'Ward blijft verbonden aan McLaren in de IndyCar. Hij maakt in 2027 deel uit van een line-up met Scott Dixon en de terugkerende Felix Rosenquist. De Mexicaan geeft aan dat hij voor zijn persoonlijke voldoening niet langer hoeft te zoeken naar meer roem of een ander contract. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de positie die hij momenteel bekleedt binnen het Amerikaanse raceteam.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Brazilië. 2012.
1: Het wordt natter op bepaalde punten, want kijk, er gaan er een paar af. Onder andere deze Kimi Räikkönen. Ook iets buiten de lijn. Ja, dit deel is lastig en glad. Wow, bij het aanremmen vooral. Hups, en het gras in. Oeh. Daar moest hij van de week zijn auto stilzetten. Maar dit is wel de normale escape route. Kijk, komt hij op het oude circuit terecht? Ja, dit is niet normaal. Maar hij kan er niet uit. Hij moet toch terug. Niet de normale escape route. Geweldig dit. En dan rijdt hij nu technisch gesproken tegen het verkeer in. Geweldig, ik dacht ook dat je daardoor kon rijden. Ja, dan kies je nu het gras. Geweldig die Räikkönen zeg. Hé, doe voortaan even lekker je tom-tom aan joh. Grand Prix Radio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding, de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Ken je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone, Engeland. 2011.
2: En daar ligt dan ook een heleboel koolstofvezel. En dus is Sebastian Vettel ook maar meteen naar binnen gegaan. En Alonso duikt er achteraan. Dat is wel mooi. Die zat inmiddels nog maar op 5 seconden. Kijk, daar is hij. Hoe gaat het met de stop van Vettel? Ook lang, ook achter weer een probleem. De krik is het probleem en Alonso gaat aan de leiding. Sebastian Vettel heeft problemen in de pitstraat. Dat was dus straks bij Webber ook het geval. En krijgen we nu een knokpartij voor de leiding in de wedstrijd. Want ja, het zat dicht op elkaar. Vettel valt zelfs terug naar de derde positie. Want Lewis Hamilton zit daar nu tussen. Alonso, Hamilton, Vettel. That's the situation.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Hier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de restart profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku. Azerbeidzjan. 2017.
2: En we gaan kijken wie er hier de beste start heeft en of er verrassingen zijn in de start. Max duikt in ieder geval naar het midden. Heeft Perez al naast zich, zit aan de binnenkant. Duwen, trekken, trekken, glijden, glijden, duwen, trekken. En dat was dan Kimi Räikkönen. Of was dat Vettel die daar in de problemen zat? Nou, het was in ieder geval Vettel, want Räikkönen valt er Bottas aan voor P2. Touché! Bang in de muur! Räikkönen en Bottas. Hamilton aan de leiding. Vettel 2, Perez 3, Max 4. Maar hier het moment. Bottas op de curb, zoals hij dat ook in Spanje deed, hè?
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet eerder weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar Series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1-circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport. O'Ward kijkt met waardering terug op de opgedane ervaring en de kans om in de Formule 1 auto's te rijden. O'Ward blijft verbonden aan McLaren in de IndyCar. Hij maakt in 2027 deel uit van een line-up met Scott Dixon en de terugkerende Felix Rosenquist. De Mexicaan geeft aan dat hij voor zijn persoonlijke voldoening niet langer hoeft te zoeken naar meer roem of een ander contract. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de positie die hij momenteel bekleedt binnen het Amerikaanse raceteam.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: A1-Zing. Oostenrijk. 2001.
3: En de aanval van Schumacher gaat zo weer komen hoor. Kijk maar, helemaal in de start van Juan Pablo Montoya. Maar die heeft hier Formule 3000 gereden en gewonnen. Die weet wat hier kan. En Schumacher zal heel grof moeten zijn om het te doen. Daar Montoya rechtdoor en bij Cello gaat door. En Schumacher in Juan Pablo Montoya duiken de ginbak in. Hier zal de Duitser furieus zijn na de afloop van de wedstrijd. Maar Jos Verstappen ligt op plaats 2. De Nederlander schiet in de 15e ronde door het gevecht aan kop door naar de tweede plaats in de wedstrijd. 1 Barrichello, kijk dan, 2 Verstappen, 3 Coulthard, 4 Raikkonen, 5 Panis. Of het warm is in Nederland, vraag je je dan af. Ik denk het wel.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderonsje. Karolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in twee sets naar zich toe. Voor de Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat twee speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Karolina Mugova is het haar tweede Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding, de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hockenheim. Duitsland. 2000.
3: De lichten gaan aan en spoedig hebben we de start hier in Duitsland. En Fisichella heeft een slechte start en het is de beste start voor Mika Hakkinen die de leiding pakt. Rechts in beeld gaat Mika Hakkinen van plaats 4 naar de leiding en Schumacher gaat er weer af. Nu is het Giancarlo Fisichella die hem achter in de Ferrari torpedeert. En de WK-aspiraties van Michael Schumacher krijgen kleun op kleun. Kijk hem boos zijn. David Coulthard gaf Schumacher een koekje van eigen deeg. Schoot vol naar rechts. Daardoor moest Schumacher een andere kant op. En nu komt die discussie pas echt los. De Duitser ligt er in de eerste ronde van zijn thuis Grand Prix naast.
1: Grand

0: do.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Maar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
1: Dit is
2: jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet er weten zich voorlopig volledig te willen focussen.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar Series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1-circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport. O'Ward kijkt met waardering terug op de opgedane ervaring en de kans om in de Formule 1 auto's te rijden. O'Ward blijft verbonden aan McLaren in de IndyCar. Hij maakt in 2027 deel uit van een line-up met Scott Dixon en de terugkerende Felix Rosenquist. De Mexicaan geeft aan dat hij voor zijn persoonlijke voldoening niet langer hoeft te zoeken naar meer roem of een ander contract. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de positie die hij momenteel bekleedt binnen het Amerikaanse raceteam.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2015.
2: Max Achternasser. Maar hij zal een goede, duidelijke uitremactie moeten doen aan het adres van Felipe Nasser. Wil die er zonder schade voorbij komen. Dichterop richting de Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Dat gaat toch niet gebeuren? Dat gaat toch niet gebeuren? Oei, op de curbs en dan zit hij ernaast en zit hij eigenlijk goed. Kan dit? Ja, dit kan. Dit kan. Ach, wat mooi. Jongen, wat heb je er wel de ballen voor om het ook te doen.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderrondje. Karolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale

0: is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in 2 sets naar zich toe. Voor de Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat 2 speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Karolina Mugova is het haar 2e Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding, de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
1: Dit is
2: jouw sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2009.
1: De lichten gaan aan als ze uit zijn. Zijn wij onderweg? En de vraag is, wie pakt er hier de beste start? Kijk, Räikkönen buitenlangs. Räikkönen buitenlangs naar P3. Oeh, kleine touché. Touché en houdt hij de derde plaats? Ja. Räikkönen klimt naar P3. En de Renaults toucheren daar Vettel. Oh, de McLaren's. En Fisichella. Hamilton? Vraagteken. En Räikkönen valt meteen aan bij Mark Webber. Richting de Dossier de Lago. En is zijn neus kwijt. De touché was dus te hard. En Räikkönen zal naar binnen moeten. De complete rechterkant. Zijn neus hangt eraf en daar een mega crash. Dat is Jarno Trulli die daar toucheert. Ik denk met Soetil. Ja hoor, de heren zijn wild. Daar rent Jarno Trulli. Kijk hem kwaad zijn. Op Soetil. Kijk hem kwaad zijn, die Jarno Trulli. Jij doet het fout bij het uitkomen van die knik. Ja, zo gaat het lekker. Oh, en Trulli is ongelooflijk kwaad. En Soetil wil het maar uitleggen. Trulli wil het niet horen. Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de grenscontrole staat een file op de A12 vanuit Arnhem 3 kilometer vanaf 7 naar een kwartier vertraging. En door werkzaamheden op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knoopend Everdingen 4 kilometer file en 10 minuten.

clutter, words of anger, words of hate, words.

0: Sport in het kort.
1: Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasc heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
2: Sportradio.
0: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2000.
2: Dit is het gat wat er nog is tussen Schumacher en Häkkinen. Het is 2 seconden. Het is spannend. Hij maakt het spannend. Of is het daadwerkelijk zo spannend? En gaat hij hier toch nog problemen krijgen in de laatste fase van de wedstrijd? Het Mika Häkkinen die ultra dichtbij komt. Maar niets is minder waar. Het wereldkampioenschap van het jaar 2000 is voor Ferrari. Sinds 20 jaar hebben ze het daar weer te pakken. De winst is voor Michael Schumacher. Een historische overwinning voor de Duitser. Die uitzinnig van vreugde in zijn auto zit. En op start-finish nog 1,8 seconden overhoudt ten opzichte van Mika Häkkinen. De vreugde is enorm bij de Duitser en terecht.
1: Grand Prix Radio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp 3 kilometer file. A15 Rotterdam-Nijmegen staat bij afrit Arkel 4 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. En op de A59 Zonzeel Den Bosch bij Waalwijk 6 kilometer file

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi-teambaas Mattia Binotto wil dat de FIA het huidige upgrade-systeem voor motoren heroverweegt. Volgens Binotto misbruiken teams het zogenoemde ADUO-systeem om zo extra ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op nadat Mercedes toestemming heeft gekregen voor extra aanpassingen aan de krachtbron. Mercedes motor geldt als de sterkste van het veld en het team won 7 van de eerste 9 Grand Prix. En toch krijgt de fabrikant extra ruimte, omdat de FIA bij de beoordeling eigenlijk alleen maar naar het vermogen van de V6 motor kijkt. De V6 van Red Bull Ford Powertrains werd daarentegen aangewezen als de absolute maatstaf, waardoor dat team juist geen extra upgrades mag uitvoeren buiten het beperkte schema. Red Bull vocht die uitkomst zonder succes aan bij de bond. Concurrenten vermoeden dat partijen als Mercedes en Ferrari mogelijk bewust vermogen achterhouden om het systeem te bespelen. Binotto deelt die zorgen en stelt dat teams met een snelle auto hun motor niet volledig hoeven te pushen en hierdoor krijgen ze onterecht extra ontwikkelingsmarge. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld als een vangnet voor fabrikanten die echt achterlopen, zoals nieuwkomer Audi of Honda. Ander probleem is dat teams met de verkregen tokens de volledige motor mogen vernieuwen, inclusief de hybride onderdelen. En hierdoor kunnen fabrikanten hun totale prestaties flink verbeteren zonder de V6 krachtiger te maken, waardoor ze ook in de toekomst

0: recht houden op extra upgrades. FIA wilde zelf meer factoren meewegen, maar de fabrikanten hielden dat destijds tegen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp 5 kilometer file, een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens 20 minuten vertraging door de grenscontroles, 3 kilometer file. Door het spoedreparaties de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch is dicht bij Waalwijk. 7 kilometer file vanaf knooppunt Hooipolder komt door asfalteringswerkzaamheden. En dat duurt tot 13 juli 6 uur 's ochtends. Verkeer moet via de af- en oprit.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaarliggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht het tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Weet dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Donington Park, Engeland. 1993.
2: Het licht op rood. En dan op groen en we zijn weg. Oh, Senna heeft een slechte start. Goeie start van Carl Wendlinger. Ayrton Senna leek wat langzamer weg. Zit er aan de buitenkant bij Schumacher. Senna aan de binnenkant nu van Schumacher. En Senna komt weer terug. Normaal zoekt er natuurlijk ook de natte lijnen op. En kijk eens hoe mooi hij dat weer doet. Zit alweer terug op de derde plaats. Prost, voor Damon Hill, dan Senna. Wendlinger daarachter is een gevecht met Andretti en Schumacher. En daar gaat Senna naar de tweede plaats. Hij is snel in de regen, dat weten we. En daar het gevecht met Schumacher. Het is de Sauber van Wendlinger geweest. Ook hij heeft te veel risico genomen in de beginfase van de wedstrijd. De Senna gaat voor de leiding aan de binnenzijde. Prachtig in Redgate Corner. En Senna leidt. Vijfde bij de start, eerste bij de eerste doorkomst. En dan zijn er mensen die roepen dat je niet hardop mag roepen dat je goed kan rijden in de regen. Goed, het bewijs is hier.
1: Grand Prix Radio.

0: Think about it.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk 5 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Baterdorp. De vertraging is een half uur, de rechte rijstrook is dicht. A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens een half uur vertraging in 3 kilometer file. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Waspik en Waalwijk 5 kilometer file. De weg is dicht tot maandagochtend door asfalteringswerkzaamheden. Het verkeer gaat via de af- en opritten langs. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file. Door

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Pierre van Hooijdonk blijft bij zijn standpunt over Sarina Wiegman als eventueel bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Oud-international benadrukt dat een vrouw aan het roer bij Oranje voorlopig niet mogelijk is. Zijn eerdere uitspraken hierover leidden tot veel discussie, waaronder kritiek van de sportminister Mirjam Sterk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Hooijdonk verklaarde dat een vrouwelijke bondscoach in de toekomst wel kan, maar dat de tijd daar nu absoluut nog niet rijp voor is. Volgens hem is Wiegman niet de juiste persoon om de vertrokken Ronald Koeman nu op te volgen. Hij stelt dat een coach veel bagage en een duidelijke voetbalvisie moet hebben en dat Wiegman nog de ervaring mist op het allerhoogste niveau in de mannenwereld. Daarnaast herhaalt de analist zijn argument over de culturele achtergrond van spelers. Volgens hem hebben veel voetballers een afkomst uit culturen waarin de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man. En sommige spelers zouden een vrouw als coach daarom niet accepteren. Van Hooijdonk benadrukt dat dit geen persoonlijke mening is, maar een constatering van een feit dat iedereen ziet, maar niemand durft te benoemen. Hij voegt eraan toe dat dit niet zijn eigen standpunt is en dat het niet laat zien hoe hij er zelf naar kijkt. Sportminister Mirjam Sterk noemt de uitspraken onbegrijpelijk en geeft juist aan graag een vrouw als bondscoach te willen zien.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 5 kilometer file tussen knooppunt Leendrijden en knooppunt Batendorp. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A7 Groningen richting de Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 3 kilometer file. A28 Zwolle richting Groningen tussen De Wijk en knooppunt Hogeveen 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. A50 Arnhem richting Os bij de Waalbrug bij Ewijk door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de N304 Apeldoorn-Ede 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoenderloo en Otterlo. A76 Geleen Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file door de grenscontroles.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lieke Klaver heeft bij de Diamond League in Monaco haar persoonlijke record op de 400 meter geëvenaard. Nederlandse atleten finishte in een tijd van 49,58 seconden, eindigde daarmee op de vijfde plaats. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze tijd evenaart Klaver haar prestatie van 2 jaar geleden in Londen. Ze blijft hiermee ook de nummer 2 op de Nederlandse ranglijst aller tijden, achter Femke Bol. En na afloop liet ze weten dat de race voor haar gevoel niet eens zo goed ging, maar dat ze super blij is met haar tijd. Het geeft haar veel vertrouwen dat er nog ruimte is voor verbetering. Dan was er natuurlijk in Monaco ook een beste. Dat is Marilady Paulino. Zij is de regerend Olympisch en wereldkampioene. 48,67 was haar tijd. Op de 100 meter hoorde was er een Nederlands succes voor Nadine Visser. Eindigde als derde in een tijd van 12,49 seconden. Net iets boven haar beste seizoentijd van 12,41. Het absolute hoogtepunt in Monaco kwam op naam van Emmanuel Wanjoni. De Keniaanse atleet verbrak het 27 jaar oude wereldrecord op de 1000 meter. Wanjoni, die regerend Olympisch zijn wereldkampioen is op de 800 meter, klokt een tijd van 2 minuten 11,83 seconden. En daarmee verbreekt hij het record dat sinds 1999 stond. 1000 meter is een ongebruikelijke afstand, staat daarom officieel niet op het programma van de Olympische Spelen of de WK's.
1: Dit

0: Ken je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
2: Ook wel lastig, hè? Als hij één keer een breaktest geeft, één keer jij het verkeerd inschat, dan ben je je voorvleugel kwijt. Maar dit is waar Max Verstappen van houdt. Racen. En straks reed hij in niemands land, met niemand om zich heen. En nu kan hij zich proberen vast te bijten. Oei, wat een klap. Oei, Romain Grosjean ging terug. En daar is het eerste grote ongeluk van Max Verstappen. Het gebeurt in Monaco. En het komt omdat, denk ik, Grosjean terug gaat. Dit is een zwaar ongeluk. Rechtuit de banden in. Wat gaat er gebeuren? Er is beweging. Dat is het goede nieuws. Maar het is een mega klapper.
3: You okay, Max? I'm okay.
1: Grand Prix Radio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven door een ongeluk bij knooppunt Batendorp 5 kilometer file. A7 Groningen-Duitse grens, een half uur vertraging aan de grens door de controles. A27 Utrecht-Gorkum door werkzaamheden 5 kilometer file bij knooppunt Everdingen. A28 Zwolle-Groningen 4 kilometer.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De 18-jarige Australische sprinter Goud Goud komt de rest van dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure. Uit een scan is gebleken dat het atletiek talent een pees in zijn linker hamstring heeft gescheurd. En dat gebeurde tijdens een training in Brisbane. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goud laat weten heel erg teleurgesteld te zijn in een reactie, maar hij begrijpt dat dit soort blessures bij de sport horen. Sprinter richt zich volledig op zijn herstel in de komende weken en maanden, met als doel natuurlijk om volgend jaar sterker terug te keren. Door die blessure mist hij wel het WK voor atleten onder de 20 jaar in het Amerikaanse Eugene. En daar gold hij als topfavoriet op de 200 meter. Ouders van het sprinttalent emigreerden vanuit Soedan naar Australië. En zelf wordt hij inmiddels beschouwd als een van de meest veelbelovende atleten wereldwijd. Als 16-jarige verbrak hij het nationale record op de 200 meter met een tijd van 20,04 seconden. En daarmee was hij destijds sneller dan de legendarische Jamaicaanse sprinter Usain Bolt op diezelfde leeftijd. En Bolt liet weten dat hij hoopt dat de jonge Australiër zich laat omringen door de juiste begeleiding, vooral om gefocust te blijven. Naast zijn sportieve prestaties is er recent ook duidelijkheid gekomen over zijn naam. Zijn vader heeft uitgelegd dat er een administratieve fout is ingeslopen aan de kant van de Soedanese overheid. En dus zit er een spelfout in de achternaam. De officiële registratie wijkt af van de eigenlijke familienaam. En die is Quad.
0: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Er is heel veel vertraging aan de Duitse grens op de A7 Groningen-Duitse grens. Vanaf Oudeschans is de vertraging 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Gorkum voor de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum 20 minuten extra reistijd. Door een spoedreparatie ook veel oponthoud op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk. Moet je rekening houden met een kwartier vertraging. De weg is daar dicht omdat er opnieuw moet worden geasfalteerd. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook ongeveer een kwartier vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gevechtsporter Conor McGregor keert de komende nacht na 5 jaar afwezigheid terug in de UFC-kooi voor een gevecht met Max Holloway. Ierse MMA-vechter stond de afgelopen jaren vooral buiten de sportwereld in de schijnwerpers door zijn verleden en zijn gebruikelijke grootspraak. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de stare-down liepen de spanningen tussen de twee vechters al hoog op toen McGregor de bril van Holloway weggooide en ze uit elkaar gehaald moesten worden. Voor McGregor is het zijn eerste optreden sinds 2021. Na een scheenbeenbreuk kampt hij met fysieke problemen en een schorsing van 18 maanden voor het missen van dopingcontroles. Die schorsing liep in maart af. Buiten de ring werd McGregor na beschuldigingen van seksueel misbruik door een civiele rechter schuldig bevonden en veroordeeld tot een schadevergoeding van €250.000. Een strafzaak volgde er destijds niet vanwege gebrek aan bewijs. UFC-baas Dana White verwacht desondanks een recordopbrengst voor de ontmoeting in Las Vegas. McGregor zelf liet weten dat hij Holloway zal vernietigen. Herinnerde hem aan hun eerdere gevecht in 2013, waarna Holloway de arena in een rolstoel moest verlaten. McGregor won destijds via een unanieme jurybeslissing, maar de volgers betwijfelen nu of McGregor zijn oude niveau nog wel kan halen. Terwijl Holloway inmiddels geldt als een van de beste vedergewichten aller tijden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2014.
2: De rest van het podium geduwd. Vettel naar P3. Laatste ronde in de wedstrijd loopt. Met Daniel Ricciardo aan de leiding. Anderhalve seconde rijdt hij weer. Oh, daar is hij hoor. Daar is hij. De crash. En een zware ook. Van Felipe Massa en Sergio Perez. Twee man zijn daar in één keer weg. En dus wordt Jenson Button hier nog vierde. Wat een klapper. Oei, Felipe. Met een kopcar erbij, een safety car eraan. En de winst is voor Daniel Ricciardo.
3: Nobody can overtake you. You're going to win the race. Just stay positive on the Delta.
2: Jongen. Daniel Ricciardo op 8 juni 2014 wint hij zijn allereerste Formule 1 race in een ongelooflijk spektakel op het circuit Gilles Villeneuve.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Bij elkaar staat er 135 kilometer file. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd en er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Geldermalsen is de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijntunnel kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Ook op de A7 Groningen-Duitse grens een lange file tussen Ouderschans en de Duitse grens, ruim 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A9 veroorzaakt file van Diemen naar Alkmaar tussen Amstelveen en Aalsmeer. Daar een kwartier op onthoud, de afrit is daar dicht. Door wegwerkzaamheden op de A27 van Utrecht naar Gorkum file tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Daar sta je 20 minuten vast. De A50 is afgesloten en daardoor rijden veel mensen om via de N304 Apeldoorn-Ede. Daardoor tussen Hoenderloo en Otterloo 25 minuten extra.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Audi-teambaas Mattia Binotto wil dat de FIA het huidige upgrade-systeem voor motoren heroverweegt. Volgens Binotto misbruiken teams het zogenoemde ADUO-systeem om zo extra ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op nadat Mercedes toestemming heeft gekregen voor extra aanpassingen aan de krachtbron. Mercedes motor geldt als de sterkste van het veld en het team won 7 van de eerste 9 Grand Prix. En toch krijgt de fabrikant extra ruimte, omdat de FIA bij de beoordeling eigenlijk alleen maar naar het vermogen van de V6 motor kijkt. De V6 van Red Bull Ford Powertrains werd daarentegen aangewezen als de absolute maatstaf, waardoor dat team juist geen extra upgrades mag uitvoeren buiten het beperkte schema. Red Bull vocht die uitkomst zonder succes aan bij de bond. Concurrenten vermoeden dat partijen als Mercedes en Ferrari mogelijk bewust vermogen achterhouden om het systeem te bespelen. Binotto deelt die zorgen en stelt dat teams met een snelle auto hun motor niet volledig hoeven te pushen en hierdoor krijgen ze onterecht extra ontwikkelingsmarge. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld als een vangnet voor fabrikanten die echt achterlopen, zoals nieuwkomer Audi of Honda. Ander probleem is dat teams met de verkregen tokens de volledige motor mogen vernieuwen, inclusief de hybride onderdelen. En hierdoor kunnen fabrikanten hun totale prestaties flink verbeteren zonder de V6 krachtiger te maken, waardoor ze ook in de toekomst recht houden op extra upgrades. FIA wilde zelf meer factoren meewegen, maar de fabrikanten hielden dat destijds tegen.
0: Sportradio.
2: Sportradio. Oh.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaarliggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht het tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
1: Dit is jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Nürburgring. Duitsland. 1999.
2: Daar is Johnny Herbert. De laatste bocht. Johnny Herbert wint de grote prijs van Europa. En Jackie Stewart weet niet wat hem overkomt. Wat een ongelooflijk mooie overwinning. En daar komt Rubens Barrichello nog aan. De tweede plaats gaat naar Jarno Trulli. De derde plaats gaat naar Rubens Barrichello.
3: Jackie, what a feeling.
4: Well, a great day for us. Our first ever Grand Prix victory. Still with the team colors on it as it was. We need a little bit of luck, but it was a hell of a race. And we're very proud. And to have two on the podium is pretty sensational.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg met onder andere file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Daar is de vertraging een kwartier. Er wordt aan de weg gewerkt, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens 35 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar veroorzaakt een ongeluk veel file bij Haarlem-Zuid. Daar is maar één rijstrook open en dat kost je vanaf Bad Hoeverdorp 40 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook bijna 40 minuten extra reistijd.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Pierre van Hooijdonk blijft bij zijn standpunt over Sarina Wiegman als eventueel bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Oud International benadrukt dat een vrouw aan het roer bij Oranje voorlopig niet mogelijk is. Zijn eerdere uitspraken hierover leidden tot veel discussie, waaronder kritiek van de sportminister Mirjam Sterk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Hooijdonk verklaarde dat een vrouwelijke bondscoach

0: benadrukt dat dit geen persoonlijke mening is, maar een constatering van een feit dat iedereen ziet, maar niemand durft te benoemen. Hij voegt eraan toe dat dit niet zijn eigen standpunt is en dat het niet laat zien hoe hij er zelf naar kijkt. Sportminister Mirjam Sterk noemt de uitspraken onbegrijpelijk en geeft juist aan graag een vrouw als bondscoach te willen zien.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lieke Klaver heeft bij de Diamond League in Monaco haar persoonlijke record op de 400 meter geëvenaard. Nederlandse atleten finishte in een tijd van 49,58 seconden, eindigde daarmee op de vijfde plaats. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze tijd evenaart Klaver haar prestatie van 2 jaar geleden in Londen. Ze blijft hiermee ook de nummer 2 op de Nederlandse ranglijst aller tijden, achter Femke Bol. En na afloop liet ze weten dat de race voor haar gevoel niet eens zo goed ging, maar dat ze super blij is met haar tijd. Het geeft haar veel vertrouwen dat er nog ruimte is voor verbetering. Dan was er natuurlijk in Monaco ook een beste. Dat is Marilady Paulino. Zij is de regerend Olympisch en wereldkampioene. 48,67 was haar tijd. Op de 100 meter hoorde was er een Nederlands succes voor Nadine Visser. Eindigde als derde in een tijd van 12,49 seconden. Net iets boven haar beste seizoentijd van 12,41. Het absolute hoogtepunt in Monaco kwam op naam van Emmanuel Wanjoni. De Keniaanse atleet verbrak het 27 jaar oude wereldrecord op de 1000 meter. Wanjoni, die regerend Olympisch zijn wereldkampioen is op de 800 meter, klokt een tijd van 2 minuten 11,83 seconden. En daarmee verbreekt hij het record dat sinds 1999 stond. 1000 meter is een ongebruikelijke afstand, staat daarom officieel niet op het programma van de Olympische Spelen of de WK's.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Aanzing. Oostenrijk. 2002.
3: Daarachter gebeurt ook het een en ander, hoor. Wow, zware crash. En nog nieuwe safety car. Wow, wat een megaklap is dat. Een zware crash voor Sato. Die wel eens gewond kan zijn daar. En ik denk dat het Nick Heidfeld is die daardoor geschoten is. Die kwam aan de binnenkant. Ja, het is Nick Heidfeld. Weer de safety car. De doktersauto gaat er ook heen. Let op. Rechts in beeld. Daar gebeurt het. Daar komt de Sauber aan. In het gras al, hè. Daar remt hij. Hopla. Schiet door. En komt daar vol in de zijkant. Kadang van Takuma Sato terecht.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat meer dan 100 kilometer file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Staat daarvan 9 kilometer stil tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een ongeluk zijn nog een uur lang twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. A6 Lelystad richting Emmeloord is dicht bij afrit Zwifterband. Dat komt door een ongeluk. Door werkzaamheden is de A27 Utrecht richting Gorkum dicht bij knooppunt Everdingen. 5 kilometer file. Door werkzaamheden op de A50 staat een file op de N304 Apeldoorn richting Ede bij Otterlo. 3 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 18-jarige Australische sprinter Goud Goud komt de rest van dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure. Uit een scan is gebleken dat het atletiek talent een pees in zijn linker hamstring heeft gescheurd. En dat gebeurde tijdens een training in Brisbane. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goud laat weten heel erg teleurgesteld te zijn in een reactie, maar hij begrijpt dat dit soort blessures bij de sport horen. Sprinter richt zich volledig op zijn herstel in de komende weken en maanden, met als doel natuurlijk om volgend jaar sterker terug te keren. Door die blessure mist hij wel het WK voor atleten onder de 20 jaar in het Amerikaanse Eugene. En daar gold hij als topfavoriet op de 200 meter. Ouders van het sprinttalent emigreerden vanuit Soedan naar Australië. En zelf wordt hij inmiddels beschouwd als een van de meest veelbelovende atleten wereldwijd.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Wegwerkzaamheden, grenscontroles en ongelukken veroorzaken ook vandaag weer vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Staat het helemaal stil tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Over 9 kilometer file, veel vertraging. Twee rijstroken zijn tot een uur of kwart over vier dicht. Omrijden via Utrecht, via A27, A12 en de A50. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat 6 kilometer file bij Roelevarensveen door werkzaamheden. A6 Lelystad richting Emmeloord is de rijbaan dicht door een ongeluk bij afrit Zwifterband. Verkeer moet er via de vluchtstrook langs. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hout en Knoopend Everdingen 5 kilometer file door werkzaamheden.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Gevechtsporter Conor McGregor keert de komende nacht na 5 jaar afwezigheid terug in de UFC-kooi voor een gevecht met Max Holloway. Ierse MMA-vechter stond de afgelopen jaren vooral buiten de sportwereld in de schijnwerpers door zijn verleden en zijn gebruikelijke grootspraak. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de stare-down liepen de spanningen tussen de twee vechters al hoog op toen McGregor de bril van Holloway weggooide en ze uit elkaar gehaald moesten worden. Voor McGregor is het zijn eerste optreden sinds 2021. Na een scheenbeenbreuk kampt hij met fysieke problemen en een schorsing van 18 maanden voor het missen van dopingcontroles. Die schorsing liep in maart af. Buiten de ring werd McGregor na beschuldigingen van seksueel misbruik door een civiele rechter schuldig bevonden en veroordeeld tot een schadevergoeding van €250.000. Een strafzaak volgde er destijds niet vanwege gebrek aan bewijs. UFC-baas Dana White verwacht desondanks een recordopbrengst voor de ontmoeting in Las Vegas. McGregor zelf liet weten dat hij Holloway zal vernietigen. Herinnerde hem aan hun eerdere gevecht in 2013, waarna Holloway de arena in een rolstoel moest verlaten. McGregor won destijds via een unanieme jurybeslissing, maar de volgers betwijfelen nu of McGregor zijn oude niveau nog wel kan halen. Terwijl Holloway inmiddels geldt als een van de beste vedergewichten aller tijden.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2016.
2: Dan gaan we weer. Safety car in this lap. Poging 2. Kom, dan zitten we op wets. Oh, de volgende. Kadeng, kaboom, kanets. Het blijft maar gaan. In dit geval Kimi Raikkonen en Max Verstappen heeft daar superveel geluk volgens mij. Zo heeft Ferrari allebei de mannen al in de muur gehad. Ook op het rechte stuk. En dit versterkt natuurlijk niet de situatie dat het veilig genoeg is om te racen. En Kimi is aan de wedstrijd. Het is een tombola, hè? Wat een wedstrijd.
3: We need to stop the race. It doesn't work. How many people you want to crash? I nearly crashed into Kimi in the middle of the straight. Couldn't see anything.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat tussen Hoenderlo en Kootwijk 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 10 minuten extra reistijd. En verder is de Haringvlietbrug op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam in beide richtingen dicht door technische problemen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi-teambaas Mattia Binotto wil dat de FIA het huidige upgrade-systeem voor motoren heroverweegt. Volgens Binotto misbruiken teams het zogenoemde ADUO-systeem om zo extra ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op nadat Mercedes toestemming heeft gekregen voor extra aanpassingen aan de krachtbron. Mercedes motor geldt als de sterkste van het veld en het team won 7 van de eerste 9 Grand Prix. En toch krijgt de fabrikant extra ruimte, omdat de FIA bij de beoordeling eigenlijk alleen maar naar het vermogen van de V6 motor kijkt. De V6 van Red Bull Ford Powertrains werd daarentegen aangewezen als de absolute maatstaf, waardoor dat team juist geen extra upgrades mag uitvoeren buiten het beperkte schema. Red Bull vocht die uitkomst zonder succes aan bij de bond. Concurrenten vermoeden dat partijen als Mercedes en Ferrari mogelijk bewust vermogen achterhouden om het systeem te bespelen. Binotto deelt die zorgen en stelt dat teams met een snelle auto hun motor niet volledig hoeven te pushen en hierdoor krijgen ze onterecht

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 30 kilometer file in heel Nederland. Valt dus wel mee op dit moment. Nog wel behoorlijk wat vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de tijdverlies een kwartier door wegwerkzaamheden. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam problemen bij de Haringvlietbrug. Dat komt door technische problemen. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht. En door de afsluiting van de A50 is het ook extra druk op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. Daar ook een kwartier vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaar liggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht het tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2011.
3: Alonso binnen. Weer naar soft. Goeie stop. Goeie stop. Belangrijk is, waar valt hij terug? Achter Vettel? Ik denk het wel. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon even gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een ballentoonje daar dan, zeg. Zo, de knetters. Alonso verdedigt, Alonso verdedigt. Hij heeft meer gang. En dit is lef, hoor. Hier is normaal gewoon geen ruimte. Oeh, wat scheelt het weinig. Maar ook daar moet ik toegeven, is de intelligentie wel van Alonso, dat hij weet wanneer hij echt moet afhaken. Maar dit was wel een heftige van Mark Webber, maar wel een goeie.
1: Grand Prix Radio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog een paar files, bij elkaar zo'n 30 kilometer. De meeste problemen zijn er op de A29 Berg op Zoom Rotterdam. Want die is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug door technische problemen met de slagbomen. Dat levert ook file op de N59 Zierikzee Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en knap het Hellegatsplein ook een half uur vertraging. Op de N304 Apeldoorn-Ede ook nog 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A50.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pierre van Hooijdonk blijft bij zijn standpunt over Sarina Wiegman als eventueel bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Oud International benadrukt dat een vrouw aan het roer bij Oranje voorlopig niet mogelijk is. Zijn eerdere uitspraken hierover leidden tot veel discussie, waaronder kritiek van de sportminister Mirjam Sterk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Hooijdonk verklaart...

0: benadrukt dat dit geen persoonlijke mening is, maar een constatering van een feit dat iedereen ziet, maar niemand durft te benoemen. Hij voegt eraan toe dat dit niet zijn eigen standpunt is en dat het niet laat zien hoe hij er zelf naar kijkt. Sportminister Mirjam Sterk noemt de uitspraken onbegrijpelijk en geeft juist aan graag een vrouw als bondscoach te willen zien.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Lieke Klaver heeft bij de Diamond League in Monaco haar persoonlijke record op de 400 meter geëvenaard. Nederlandse atleten finishten in een tijd van 49,58 seconden, eindigde daarmee op de vijfde plaats. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze tijd evenaart Klaver haar prestatie van 2 jaar geleden in Londen. Ze blijft hiermee ook de nummer 2 op de Nederlandse ranglijst aller tijden, achter Femke Bol. En na afloop liet ze weten dat de race voor haar gevoel niet eens zo goed ging, maar dat ze super blij is met haar tijd. Het geeft haar veel vertrouwen dat er nog ruimte is voor verbetering. Dan was er natuurlijk in Monaco ook een beste. Dat is Marilady Paulino. Zij is de regerend Olympisch en wereldkampioene. 48,67 was haar tijd. Op de 100 meter hoorde was er een Nederlands succes voor Nadine Visser. Eindigde als derde in een tijd van 12,49 seconden. Net iets boven haar beste seizoentijd van 12,41. Het absolute hoogtepunt in Monaco kwam op naam van Emmanuel Wanjoni. De Keniaanse atleet verbrak het 27 jaar oude wereldrecord op de 1000 meter. Wanjoni, die regerend Olympisch zijn wereldkampioen is op de 800 meter, klokt een tijd van 2 minuten 11,83 seconden. En daarmee verbreekt hij het record dat sinds 1999 stond. 1000 meter is een ongebruikelijke afstand, staat daarom officieel niet op het programma van de Olympische Spelen of de WK's.
0: Dit is jouw sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
2: De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuten 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna. Ja, en dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trukken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlink zijn.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 18-jarige Australische sprinter Goud Goud komt de rest van dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure. Uit een scan is gebleken dat het atletiek talent een pees in zijn linker hamstring heeft gescheurd. En dat gebeurde tijdens een training in Brisbane. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goud laat weten heel erg teleurgesteld te zijn in een reactie, maar hij begrijpt dat dit soort blessures bij de sport horen. Sprinter richt zich volledig op zijn herstel in de komende weken en maanden, met als doel natuurlijk om volgend jaar sterker terug te keren. Door die blessure mist hij wel het WK voor atleten onder de 20 jaar in het Amerikaanse Eugene. En daar gold hij als topfavoriet op de 200 meter. Ouders van het sprinttalent emigreerden vanuit Soedan naar Australië. En zelf wordt hij inmiddels beschouwd als een van de meest veelbelovende atleten wereldwijd. Als 16-jarige verbrak hij het nationale record op de 200 meter met een tijd van 20,04 seconden. En daarmee was hij destijds sneller dan de legendarische Jamaicaanse sprinter Usain Bolt op diezelfde leeftijd. En Bolt liet weten dat hij hoopt dat de jonge Australiër zich laat omringen door de juiste begeleiding, vooral om gefocust te blijven. Naast zijn sportieve prestaties is er recent ook duidelijkheid gekomen over zijn naam. Zijn vader heeft uitgelegd dat er een administratieve fout is ingeslopen aan de kant van de Soedanese overheid. En dus zit er een spelfout in de achternaam. De officiële registratie wijkt af van de eigenlijke familienaam. En die is Quad.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gevechtsporter Conor McGregor keert de komende nacht na 5 jaar afwezigheid terug in de UFC-kooi voor een gevecht met Max Holloway. Ierse MMA-vechter stond de afgelopen jaren vooral buiten de sportwereld in de schijnwerpers door zijn verleden en zijn gebruikelijke grootspraak. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de stare-down liepen de spanningen tussen de twee vechters al hoog op toen McGregor de bril van Holloway weggooide en ze uit elkaar gehaald moesten worden. Voor McGregor is het zijn eerste optreden sinds 2021. Na een scheenbeenbreuk kampt hij met fysieke problemen en een schorsing van 18 maanden voor het missen van dopingcontroles. Die schorsing liep in maart af. Buiten de ring werd McGregor na beschuldigingen van seksueel misbruik door een civiele rechter schuldig bevonden en veroordeeld tot een schadevergoeding van €250.000. Een strafzaak volgde er destijds niet vanwege gebrek aan bewijs. UFC-baas Dana White verwacht desondanks een recordopbrengst voor de ontmoeting in Las Vegas. McGregor zelf liet weten dat hij Holloway zal vernietigen. Herinnerde hem aan hun eerdere gevecht in 2013, waarna Holloway de arena in een rolstoel moest verlaten. McGregor won destijds via een unanieme jurybeslissing, maar de volgers betwijfelen nu of McGregor zijn oude niveau nog wel kan halen. Terwijl Holloway inmiddels geldt als een van de beste vedergewichten aller tijden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 1996.
2: David Coulthard heeft trouwens een hele vreemde helm op. Dat lijkt een reservehelm van Schumacher te zijn, een ouwe. En daar rolt Jos Verstappen vlak voor mijn commentaarpositie. En ik kan u melden, 110.000% zeker, dat Jos Verstappen op dit moment hier, en dan kijk ik even snel rechtsaf, de enige is die op flik staat. En hij neemt dus risico. Spannend. De Grand Prix van Monaco. De 54ste editie. Met pole position voor Michael Schumacher, Damon Hill erachter. En Jos Verstappen die dus op slik van start gaat voor deze wedstrijd. Maar hij komt wel goed weg. In het midden zit hij. En Hill is er voorbij. Hill stond inderdaad op een beter stukje. Dit is er voorbij en rolt het veld iedereen. Aan de buitenkant Verstappen op zijn slik. Toucheert daar een McLaren. En die McLaren is Hakkinen. Dat was een kleine touché. Ja, het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Hij zat aan de buitenkant op zijn slicks. Je kunt het duidelijk zien bij Mika Hakkinen. En dan moet je gaan remmen. En dan heb je op je slikbanden helemaal 0,0 grip. Ja, en nu kan je makkelijk zeggen dat het een slechte keuze was. Einde verhaal voor Jos Verstappen in de eerste bocht in Monaco.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi-teambaas Mattia Binotto wil dat de FIA het huidige upgrade-systeem voor motoren heroverweegt. Volgens Binotto misbruiken teams het zogenoemde ADUO-systeem om zo extra ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op nadat Mercedes toestemming heeft gekregen voor extra aanpassingen aan de krachtbron. Mercedes motor geldt als de sterkste van het veld en het team won 7 van de eerste 9 Grand Prix. En toch krijgt de fabrikant extra ruimte, omdat de FIA bij de beoordeling eigenlijk alleen maar naar het vermogen van de V6 motor kijkt. De V6 van Red Bull Ford Powertrains werd daarentegen aangewezen als de absolute maatstaf, waardoor dat team juist geen extra upgrades mag uitvoeren buiten het beperkte schema. Red Bull vocht die uitkomst zonder succes aan bij de bond. Concurrenten vermoeden dat partijen als Mercedes en Ferrari mogelijk bewust vermogen achterhouden om het systeem te bespelen. Binotto deelt die zorgen en stelt dat teams met een snelle auto hun motor niet volledig hoeven te pushen en hierdoor krijgen ze onterecht extra ontwikkelingsmarge. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld als een vangnet voor fabrikanten die echt achterlopen, zoals nieuwkomer Audi of Honda. Ander probleem is dat teams met de verkregen tokens de volledige motor mogen vernieuwen, inclusief de hybride onderdelen. En hierdoor kunnen fabrikanten hun totale prestaties flink verbeteren zonder de V6 krachtiger te maken, waardoor ze ook in de toekomst recht houden op extra upgrades. FIA wilde zelf meer factoren meewegen, maar de fabrikanten hielden dat destijds tegen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaar liggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht het tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
2: Dit is
0: jouw sportradio. Your

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 1999.
2: Hier in Engeland. Wie maakte de beste start? Het veld rolt weg. De McLaren's zijn heel goed weg, hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BAR staan. En Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferrari's zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor... Oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel. Maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash... dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen. Want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is, hoe gaat het met Schumacher?
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Pierre van Hooijdonk blijft bij zijn standpunt over Sarina Wiegman als eventueel bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Oud International benadrukt dat een vrouw aan het roer bij Oranje voorlopig niet mogelijk is. Zijn eerdere uitspraken hierover leidden tot veel discussie, waaronder kritiek van de sportminister Mirjam Sterk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Hooijdonk verklaarde dat een vrouwelijke bondscoach in de toekomst wel kan, maar dat de tijd daar nu absoluut nog niet rijp voor is. Volgens hem is Wiegman niet de juiste persoon om de vertrokken Ronald Koeman nu op te volgen. Hij stelt dat een coach veel bagage en een duidelijke voetbalvisie moet hebben en dat Wiegman nog de ervaring mist op het allerhoogste niveau in de mannenwereld. Daarnaast herhaalt de analist zijn argument over de culturele achtergrond van spelers. Volgens hem hebben veel voetballers een afkomst uit culturen waarin de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man. En sommige spelers zouden een vrouw als coach daarom niet accepteren. Van Hooijdonk benadrukt dat dit geen persoonlijke mening is, maar een constatering van een feit dat iedereen ziet, maar niemand durft te benoemen. Hij voegt eraan toe dat dit niet zijn eigen standpunt is en dat het niet laat zien hoe hij er zelf naar kijkt. Sportminister Mirjam Sterk noemt de uitspraken onbegrijpelijk en geeft juist aan graag een vrouw als bondscoach te willen zien. Sport.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lieke Klaver heeft bij de Diamond League in Monaco haar persoonlijke record op de 400 meter geëvenaard. Nederlandse atleten finishten in een tijd van 49,58 seconden, eindigde daarmee op de vijfde plaats. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze tijd evenaart Klaver haar prestatie van 2 jaar geleden in Londen. Ze blijft hiermee ook de nummer 2 op de Nederlandse ranglijst aller tijden, achter Femke Bol. En na afloop liet ze weten dat de race voor haar gevoel niet eens zo goed ging, maar dat ze super blij is met haar tijd. Het geeft haar veel vertrouwen dat er nog ruimte is voor verbetering. Dan was er natuurlijk in Monaco ook een beste. Dat is Marilady Paulino. Zij is de regerend Olympische en wereldkampioene. 48,67 was haar tijd. Op de 100 meter hoorde was er een Nederlands succes voor Nadine Visser. Eindigde als derde in een tijd van 12,49 seconden. Net iets boven haar beste seizoentijd van 12,41. Het absolute hoogtepunt in Monaco kwam op naam van Emmanuel Wanjoni. De Keniaanse atleet verbrak het 27 jaar oude wereldrecord op de 1000 meter. Wanjoni, die regerend Olympische zijn wereldkampioen is op de 800 meter, klokt een tijd van 2 minuten 11,83 seconden. En daarmee verbreekt hij het record dat sinds 1999 stond. 1000 meter is een ongebruikelijke afstand, staat daarom officieel niet op het programma van de Olympische Spelen of de WK's.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Istanbul, Turkije. 2010.
3: Nou, pak de afstandsbediening, zet hem harder. Hou ik je van mijn scheur.
4: Ja, ja.
5: Het blijft lekker hoor, zo.
3: Het enige wat er nog aan scheelt is Dolby Surround 5.2, maar ze zijn het wel aan het oefenen bij de voetbal, weet ik. Ah, daar komt de aanval van Vettel. Ja, aan de goede kant ook nog. Sebastian Vettel, nee! Sukkels! Webber wil hem laten staan. Dit is een mega fout van Red Bull Racing. Prima dat ze de heren laten vechten, maar no way als Mark Webber zijnde dat je gaat lopen wielbengen met je eigen teamgenoot. Trouble in the house. Nou, hier kunnen de psychiatoren voor naar binnen gevlogen worden.
1: Grand

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 18-jarige Australische sprinter Goud Goud komt de rest van dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure. Uit een scan is gebleken dat het atletiek talent een pees in zijn linker hamstring heeft gescheurd. En dat gebeurde tijdens een training in Brisbane. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goud laat weten heel erg teleurgesteld te zijn in een reactie, maar hij begrijpt dat dit soort blessures bij de sport horen. Sprinter richt zich volledig op zijn herstel in de komende weken en maanden, met als doel natuurlijk om volgend jaar sterker terug te keren. Door die blessure mist hij wel het WK voor atleten onder de 20 jaar in het Amerikaanse Eugene. En daar gold hij als topfavoriet op de 200 meter. Ouders van het sprinttalent emigreerden vanuit Soedan naar Australië. En zelf wordt hij inmiddels beschouwd als een van de meest veelbelovende atleten wereldwijd. Als 16-jarige verbrak hij het nationale record op de 200 meter met een tijd van 20,04 seconden. En daarmee was hij destijds sneller dan de legendarische Jamaicaanse sprinter Usain Bolt op diezelfde leeftijd. En Bolt liet weten dat hij hoopt dat de jonge Australiërs zich laat omringen door de juiste begeleiding, vooral om gefocust te blijven. Na zijn sportieve prestaties is er recent ook duidelijkheid gekomen over zijn naam. Zijn vader heeft uitgelegd dat er een administratieve fout is ingeslopen aan de kant van de Soedanese overheid. En dus zit er een spelfout in de achternaam. De officiële registratie wijkt af van de eigenlijke familienaam. En die is Quad.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gevechtsporter Conor McGregor keert de komende nacht na 5 jaar afwezigheid terug in de UFC-kooi voor een gevecht met Max Holloway. De Ierse MMA-vechter stond de afgelopen jaren vooral buiten de sportwereld in de schijnwerpers door zijn verleden en zijn gebruikelijke grootspraak. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de stare-down liepen de spanningen tussen de twee vechters al hoog op toen McGregor de bril van Holloway weggooide en ze uit elkaar gehaald moesten worden. Voor McGregor is het zijn eerste optreden sinds 2021. Na een scheenbeenbreuk kampt hij met fysieke problemen en een schorsing van 18 maanden voor het missen van dopingcontroles. Die schorsing liep in maart af. Buiten de ring werd McGregor na beschuldigingen van seksueel misbruik door een civiele rechter schuldig bevonden en veroordeeld tot een schadevergoeding van €250.000. Een strafzaak volgde er destijds niet vanwege gebrek aan bewijs. UFC-baas Dana White verwacht desondanks een recordopbrengst voor de ontmoeting in Las Vegas. McGregor zelf liet weten dat hij Holloway zal vernietigen. Herinnerde hem aan hun eerdere gevecht in 2013, waarna Holloway de arena in een rolstoel moest verlaten. McGregor won destijds via een unanieme jurybeslissing, maar de volgers betwijfelen nu of McGregor zijn oude niveau nog wel kan halen. Terwijl Holloway inmiddels geldt als een van de beste vedergewichten aller tijden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
1: Naast mij zitten de Brazilianen. Die worden natuurlijk helemaal gek. Die worden helemaal stanakelgek. Ploffen de ramen er zo direct uit of niet? Het begon voor de kleine Braziliaan allemaal in 1993 in de Jordan Hart. Daar bleef hij lang. Hij bleef tot en met 96 al daar. Ging in 97 naar Stewartsport. Bleef daar tot en met vorig jaar 99 en werd toen naar Ferrari gehaald. Heeft alles bij elkaar 113 punten gehaald. En dit is zijn 123ste grote prijs. De emoties bij de Brazilianen komen omhoog. De Ferrari-monteurs hangen hoger dan hoog in de hekken. Ik maak een diepe buiging voor de kleine Braziliaan Rubens Barrichello. Hij is de grote overwinnaar van de grote prijs van Duitsland. Briljant. Briljant.
2: Grand Prix Radio.

0: will people say?
1: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi-teambaas Mattia Binotto wil dat de FIA het huidige upgrade-systeem voor motoren heroverweegt. Volgens Binotto misbruiken teams het zogenoemde ADUO-systeem om zo extra ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op nadat Mercedes toestemming heeft gekregen voor extra aanpassingen aan de krachtbron. Mercedes motor geldt als de sterkste van het veld en het team won 7 van de eerste 9 Grand Prix. En toch krijgt de fabrikant extra ruimte, omdat de FIA bij de beoordeling eigenlijk alleen maar naar het vermogen van de V6 motor kijkt. De V6 van Red Bull Ford Powertrains werd daarentegen aangewezen als de absolute maatstaf, waardoor dat team juist geen extra upgrades mag uitvoeren buiten het beperkte schema. Red Bull vocht die uitkomst zonder succes aan bij de bond. Concurrenten vermoeden dat partijen als Mercedes en Ferrari mogelijk bewust vermogen achterhouden om het systeem te bespelen. Binotto deelt die zorgen en stelt dat teams met een snelle auto hun motor niet volledig hoeven te pushen en hierdoor krijgen ze onterecht extra ontwikkelingsmarge. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld als een vangnet voor fabrikanten die echt achterlopen, zoals nieuwkomer Audi of Honda. Ander probleem is dat teams met de verkregen tokens de volledige motor mogen vernieuwen, inclusief de hybride onderdelen. En hierdoor kunnen fabrikanten hun totale prestaties flink verbeteren zonder de V6 krachtiger te maken, waardoor ze ook in de toekomst recht houden op extra upgrades. FIA wilde zelf meer factoren meewegen, maar de fabrikanten hielden dat destijds tegen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaar liggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht het tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
0: Dit is jouw sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos, Brazilië. 2001.
3: Montoya 1, Coulthard 2, Michael Schumacher 3, Jos Verstappen op plaats 9. Verstappen keurig aan de kant. Oh nee, mijn god, op hetzelfde punt waar het in 94 fout gaat, rijdt Jos Verstappen tegen de leider van de wedstrijd aan. Ik word gek. Juan Pablo Montoya, op een exact dezelfde manier waarop Ralf Schumacher de race verlaat, berooft Verstappen hier Montoya van een overwinning. Oh nee! Dat is hopelijk de regen. Laten we dat zien. Hij gaat aan de kant op dezelfde punt waarin hij in 94 in de grindbak terechtkomt. Komt hij hier, kijk, aan de kant, aan de kant. Hij gaat erachter. En dan moet Montoya te vroeg geremd hebben. Een inschattingsfout. Oh mijn god, wat een ramp. Dat zijn de momenten dat je jezelf met een gummetje van de wereld wil halen.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kevin van Hooijdonk blijft bij zijn standpunt over Sarina Wiegman als eventueel bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Oud International benadrukt dat een vrouw aan het roer bij Oranje voorlopig niet mogelijk is. Zijn eerdere uitspraken hierover leidden tot veel discussie, waaronder kritiek van de sportminister Mirjam Sterk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Hooijdonk verklaarde dat een vrouwelijke bondscoach in de toekomst wel kan, maar dat de tijd daar nu absoluut nog niet rijp voor is. Volgens hem is Wiegman niet de juiste persoon om de vertrokken Ronald Koeman nu op te volgen. Hij stelt dat een coach veel bagage en een duidelijke voetbalvisie moet hebben en dat Wiegman nog de ervaring mist op het allerhoogste niveau in de mannenwereld. Daarnaast herhaalt de analist zijn argument over de culturele achtergrond van spelers. Volgens hem hebben veel voetballers een afkomst uit culturen waarin de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man. En sommige spelers zouden een vrouw als coach daarom niet accepteren. Van Hooijdonk benadrukt dat dit geen persoonlijke mening is, maar een constatering van een feit dat iedereen ziet, maar niemand durft te benoemen. Hij voegt eraan toe dat dit niet zijn eigen standpunt is en dat het niet laat zien hoe hij er zelf naar kijkt. Sportminister Mirjam Sterk noemt de uitspraken onbegrijpelijk en geeft juist aan graag een vrouw als bondscoach te willen zien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lieke Klaver heeft bij de Diamond League in Monaco haar persoonlijke record op de 400 meter geëvenaard. Nederlandse atleten finishte in een tijd van 49,58 seconden, eindigde daarmee op de vijfde plaats. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze tijd evenaart Klaver haar prestatie van 2 jaar geleden in Londen. Ze blijft hiermee ook de nummer 2 op de Nederlandse ranglijst aller tijden, achter Femke Bol. En na afloop liet ze weten dat de race voor haar gevoel niet eens zo goed ging, maar dat ze super blij is met haar tijd. Het geeft haar veel vertrouwen dat er nog ruimte is voor verbetering. Dan was er natuurlijk in Monaco ook een beste. Dat is Marilady Paulino. Zij is de regerend Olympisch en wereldkampioene. 48,67 was haar tijd. Op de 100 meter hoorde was er een Nederlands succes voor Nadine Visser. Eindigde als derde in een tijd van 12,49 seconden. Net iets boven haar beste seizoentijd van 12,41. Het absolute hoogtepunt in Monaco kwam op naam van Emmanuel Wanjoni. De Keniaanse atleet verbrak het 27 jaar oude wereldrecord op de 1000 meter. Wanjoni, die regerend Olympisch zijn wereldkampioen is op de 800 meter, klokt een tijd van 2 minuten 11,83 seconden. En daarmee verbreekt hij het record dat sinds 1999 stond. 1000 meter is een ongebruikelijke afstand, staat daarom officieel niet op het programma van de Olympische Spelen of de WK's.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2015.
2: Max Achternasser. Maar hij zal een goede, duidelijke uitremactie moeten doen aan het adres van Felipe Nasser. Wil die er zonder schade voorbij komen. Dichterop richting de Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Dat gaat toch niet gebeuren? Dat gaat toch niet gebeuren? Oei, op de curbs. En dan zit hij ernaast en zit hij eigenlijk goed. Kan dit? Ja, dit kan. Ach, wat mooi. Jongen, wat heb je er wel de ballen voor om het ook te doen.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 18-jarige Australische sprinter Goud Goud komt de rest van dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure. Uit een scan is gebleken dat het atletiek talent een pees in zijn linker hamstring heeft gescheurd. En dat gebeurde tijdens een training in Brisbane. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goud laat weten heel erg teleurgesteld te zijn in een reactie, maar hij begrijpt dat dit soort blessures bij de sport horen. Sprinter richt zich volledig op zijn herstel in de komende weken en maanden, met als doel natuurlijk om volgend jaar sterker terug te keren. Door die blessure mist hij wel het WK voor atleten onder de 20 jaar in het Amerikaanse Eugene. En daar gold hij als topfavoriet op de 200 meter. Ouders van het sprinttalent emigreerden vanuit Soedan naar Australië. En zelf wordt hij inmiddels beschouwd als een van de meest veelbelovende atleten wereldwijd. Als 16-jarige verbrak hij het nationale record op de 200 meter met een tijd van 20,04 seconden. En daarmee was hij destijds sneller dan de legendarische Jamaicaanse sprinter Usain Bolt op diezelfde leeftijd. En Bolt liet weten dat hij hoopt dat de jonge Australiërs zich laat omringen door de juiste begeleiding, vooral om gefocust te blijven. Naast zijn sportieve prestaties is er recent ook duidelijkheid gekomen over zijn naam. Zijn vader heeft uitgelegd dat er een administratieve fout is ingeslopen aan de kant van de Soedanese overheid. En dus zit er een spelfout in de achternaam. De officiële registratie wijkt af van de eigenlijke familienaam. En die is Quad.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2014.
2: De rest van het podium geduwd. Vettel naar P3. Laatste ronde in de wedstrijd loopt. Met Daniel Ricciardo aan de leiding. Anderhalve seconde rijdt hij weer. Oh, daar is hij hoor. Daar is hij. De crash. En een zware ook. Van Felipe Massa en Sergio Perez. Twee man zijn daar in één keer weg. En dus wordt Jenson Button hier nog vierde. Wat een klapper. Oei, Felipe. Met een kopcar erbij, een safety car eraan. En de winst is voor Daniel Ricciardo.
3: Nobody can overtake you. You're going to win the race. Just stay positive on the Delta.
2: Jongen. Daniel Ricciardo op 8 juni 2014 wint hij zijn allereerste Formule 1 race in een ongelooflijk spektakel op het circuit Gilles Villeneuve.
1: Grand Prix Radio.

Wie is van jou? Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaarliggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht het tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.